Dat is geen wegkruipplek. Ik zal vechten voor die recht, mijn lief, als jij in ek. Ik zie net je schoonheid, die kaart van jouw lijf. Die Heere het geducht, hoe hij jouw conturen uitschrijft.